0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt eraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een Boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: gelukt?
1: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com. Hey.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep zegt dat ze digitaal is binnengedrongen in hun systemen. Beide bedrijven bevestigen dat er een incident is geweest. Philips voegt daaraan toe dat het incident onder controle is gebracht en dat er geen gevolgen zouden zijn voor klanten. Vogels zijn waarschijnlijk de oorzaak van het incident met een boeing van Ryanair, waarbij een passagier bijna naar buiten werd gezogen. Op 10 juli kwamen onderdelen los van een motor van het vliegtuig en die verbrijzelde een raampje, waardoor een man van 61 gedeeltelijk naar buiten werd gezogen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit die het incident onderzoekt, zegt nu dat er vogelresten zijn gevonden in de motor van het toestel. Mogelijk is het toestel tijdens het opstijgen in botsing gekomen met vogels. Maar het is dus nog niet duidelijk waarom de onderdelen zijn losgekomen. De passagier die deels naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. In het voetbal heeft Anderlecht zich geplaatst voor de laatste voorronde van de Europa League. Anderlecht won zijn terugwedstrijd tegen het Griekse PAOK Saloniki met 3-2, nadat het vorige week ook al de heenwedstrijd won met 0-1. En ook AA Gent heeft zich geplaatst voor een laatste voorronde, maar dan in de Conference League. Gent won vorige week al tegen het Zweedse Göteborg met 0-1 en speelde nu 1-1 gelijk. Op het EK Atletiek in Birmingham in Engeland heeft een Belgische atleet een tweede medaille gewonnen. Na de bronzen medaille van Delphine Nkansa op de 100 meter heeft Celia Gies zilver gewonnen in het hinkstapspringen. Ilona Masson greep net naast een medaille. Zij werd vierde. Ook Eline Vekemans greep in het poolstokspringen net naast een medaille. Het is opnieuw een zonnige en hete dag vandaag. Het kan plaatselijk tot 37 graden worden. Morgen kans op regen of onweer. Dan is 31 graden de maximumtemperatuur.
1: Dit was het BNL Nieuws.

HL dans la voix. Bonsoir, la mer.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: BNL Nieuws.
1: De politie trekt aan de alarmbel over apps die straatraces stimuleren. Ze houden bij waar en hoe snel je rijdt. Gebruikers kunnen elkaar zo uitdagen om al maar sneller te rijden, hoger te klimmen in het klassement en meer likes te krijgen. Sommigen rijden tot 250 km per uur. Ze brengen daarmee niet alleen hun eigen leven, maar ook dat van andere weggebruikers in gevaar. De politie waarschuwt dat daar heel zware straffen op staan. Minister van Mobiliteit Krukke laat alvast een van de apps onderzoeken. In het Franse departement Landen woedt opnieuw een zware natuurbrand. Al meer dan 600 hectare is in vlammen opgegaan. Zo'n 500 mensen moesten hun woning verlaten. Eind vorige maand brak in dezelfde regio ook al een zware brand uit. Ook bij Nantes en in Pas-de-Calais in het noorden van Frankrijk zijn er bosbranden. In het oosten van Japan hebben uitzonderlijke stortregens aan zeker 4 mensen het leven gekost. Het aantal slachtoffers kan nog oplopen, want er zijn nog mensen vermist. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten op een belangrijke luchthaven in de buurt van Tokio, doordat het treinverkeer ontregeld was. Meer dan 22.000 gezinnen zitten zonder stroom. De Amerikaanse president Trump krijgt opnieuw een vermelding op de gevel van het Kennedy Center in Washington. Dat heeft de Raad van Bestuur beslist. Die bestaat voor een groot deel uit vertrouwelingen van Trump. Eerder dit jaar werd de naam van Trump nog verwijderd na een uitspraak van een rechter. Een democratisch bestuurslid zegt dat ze de beslissing opnieuw zal aanvechten. Gewezen rode duivel Dries Mertens maakt zijn comeback in de voetbalwereld. Dit keer naast het veld. Hij investeert in Sporting Hasselt en gaat er zetelen in de Raad van Bestuur. Mertens neemt een minderheidsaandeel in de club die net naar de Challenger Pro League is gepromoveerd. Sporting Hasselt is de club van acteur Rick Verheijen en ondernemer Sam Kerkhofs, een jeugdvriend van Mertens en de neef van zijn vrouw Kat Kerkhofs. Mertens stopte zelf een jaar geleden met profvoetbal. We krijgen opnieuw een zonnige en zeer hete dag. De temperatuur kan stijgen tot 36 graden. Morgen vallen er mogelijk buien bij een graad of 34. Zondag is het wisselend bewolkt en meestal droog. We halen dan zo'n 28 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op Frittel.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Bonjour! Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine!

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL.

15 jaar Vespa Club de Sender Loham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de vismarkt in de Sender Loham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sender Loham. Be there.

difference.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A biento, chez Lamine.
1: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspard door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

0: bewust niet geluisteren.
1: Eén, twee, drie, vier.
2: Moest jij mijn jong leven studeren?

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florine Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Liefde en warmte. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk,

ze gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beren en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0400 88 00

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Er blijven veel klachten binnenkomen over hersteldiensten. Dat meldt de overheidsdienst Economie. Die voerde vorig jaar al extra controles uit en blokkeerde websites van fraudeurs. Toch kwamen er de eerste 6 maanden van dit jaar meer dan 1100 klachten bij. Die gaan vooral over loodgieters, elektriciëns en dakwerkers die te hoge prijzen aanrekenen of slecht werk leveren. De FOD Economie raadt aan om altijd eerst een schriftelijke raming van alle kosten te vragen en prijzen te vergelijken. Deze zomervakantie gaat een record aantal leerlingen naar een zomerschool. Het zijn er bijna 22.000. De zomerscholen werden opgericht tijdens de coronapandemie om scholieren met een achterstand voor taal of wiskunde wat bij te benen, onder meer met extra oefeningen. Het initiatief is zo'n succes dat het blijft bestaan. De wachttijden op Brussels Airport lopen flink op voor reizigers van buiten de Europese Unie. Op piekmomenten moeten ze gemiddeld 2 uur wachten om ons land binnen te komen. Dat is 2 keer zo lang als voor de strengere identiteitscontroles. Sinds april moeten reizigers meer informatie geven bij aankomst en dat zorgt voor extra vertraging. De Britse politicus Nigel Farage maakt opnieuw zijn intrede in het parlement. Hij won met Reform UK de tussentijdse verkiezingen in zijn district Clacton-on-Sea met 62% van de stemmen. Farage verliet het lagerhuis vorige maand omdat hij kritiek kreeg op niet aangegeven donaties. Op het EK zwemmen in Parijs gaat Florien Gaspar door naar de halve finale van de 50 meter vrije slag. Ze zette in de reekse de 15e tijd neer. En Roos van Otterdijk plaatste zich vlot voor de halve finale van de 200 meter wisselslag. Het is zonnig en bloedheet met maxima tot 37 graden in het binnenland. De hitte van vandaag voelt extra droog aan omdat de luchtvochtigheid bijzonder laag is. Morgen neemt de kans op buien gevoelig toe bij een graad of 30. Zondag houden we het meestal droog en klimt het kwik tot zo'n 25 graden. En dat is ook meteen het weer voor maandag.
0: Dit was het BNL Nieuws.
2: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Het Infouur. Weet wat te doen bij jou in de buurt.

0: gelukkig zijn. Daarvoor.
1: Altijd eigenzinnig, nooit voorspelbaar.

0: mensen gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
3: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: 15 jaar Vespa Club de Senderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespa Looi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in de Senderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespa Looi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Senderlo Ham. Be there.
1: Bewust niet geluisterd.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt. Chelamine.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluister zacht tot loeihard.

0: BNL Nieuws.
1: De derde hittegolf van deze zomer is officieel een feit. Dat meldt het KNMI. Daarvoor moet het 5 dagen na elkaar minstens 25 graden zijn, met op 3 dagen minstens 30 graden. In Ukkel is vanmiddag voor de 3e dag op rij 30 graden gehaald. Het kwik liep erop tot 32,2 graden, een nieuw dagrecord voor 14 augustus. In 2019 waren er ook 3 hittegolven en in 1947 zelfs 4. Deze hittegolf begon 7 dagen geleden. In de buurt van Durbuy zijn 7 Vlaamse jongeren ziek geworden nadat ze gezwommen hadden in de Oerte. Ze werden besmet met salmonella en kregen last van misselijkheid en diarree. De jongeren waren met een groep van 30 op kamp met Youths, de jongerenorganisatie van Solidaris. Ze moesten naar het ziekenhuis, maar zijn intussen weer thuis. Het kamp is vroeger dan gepland stopgezet. De politie in Dendermonde vraagt goudzoekers om weg te blijven. Tientallen kijklustigen kwamen al langs op de bouwwerf, waar gisteren een goudschat van zo'n 9 miljoen euro is gevonden tijdens rioleringswerken. De eerlijke vinders zijn een jobstudent van 18 en een collega. De politie benadrukt dat het goud intussen in veiligheid gebracht is en waarschuwt dat het gevaarlijk is op de werf. Het is nog niet bekend van wie het goud is. Wie een bouwvergunning aanvraagt, moet al maar langer wachten. Gemiddeld duurt het nu bijna 100 dagen voor er een beslissing valt. Dat is 2 weken langer dan 7 jaar geleden. De aanvragen worden complexer en gemeenten moeten daardoor meer adviezen inwinnen. Tegelijk zijn er te weinig ambtenaren om alle dossiers te behandelen. Diesel wordt morgen alweer duurder. Per liter komt er 7 cent bij. Je betaalt dan maximaal €2,28 per liter. In het Franse departement Landes heeft de nieuwe bosbrand al zeker 1100 hectare in de as gelegd. Het vuur werd even getemperd door de hoge luchtvochtigheid. Maar de autoriteiten vrezen dat de vlammen door de hitte opnieuw kunnen uitbreiden. Het blijft nog even bloedheet met maxima tot 37 graden. Aan zee is het zo'n 31 graden. Morgen krijgen we een mix van zon en wolken bij zo'n 30 graden. Na de middag is er kans op een bui. Zondag en maandag blijft het meestal droog. We halen dan een graad of 25.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Wij brengen je hoop tot leven.
2: BML. BML.

0: Internet gaat uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internet Gazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Bewust niet geluisterd.

light is on.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL.
2: Bewust niet geluisteren.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: In het centrum van Brussel, vlakbij het Centraal Station, zijn drie mensen zwaar gewond geraakt na twee gasexplosies in een gebouw. De gewonden zijn een brandweerman en twee werknemers van een gasmaatschappij. Een aannemer had kort voordien per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw is daarop ontruimd.

0: Hallo, het is weer vrijdagavond en dat betekent dus tijd voor initiatief met mezelf, Gwenda. En ik heb vanavond een live gast hier in de studio en dat is Chili. Welkom, goedenavond Chili.
1: Goedenavond Gwenda, dankjewel dat ik hier mag zijn.
0: Dat is heel graag gedaan, ik ben heel blij om jou te verwelkomen hier. En eerlijk gezegd, is het warm genoeg voor jou hier?
1: Ja, het is heerlijk warm en kijk, ook dat mag er zijn. Wij genieten daar gewoon van.
0: Absoluut, absoluut. Hè? Er zijn weinig dingen waar wij niet van genieten.
1: Hè, zo Chili? Is dat.
0: Zeg, maar Chili, misschien kan jij al een korte introductie van jezelf geven aan onze luisteraars.
1: Ah ja, ik kan inderdaad misschien kort me even voorstellen. Mijn naam is Chili en ik ben geboren als Chilla. En de klanken zijn daarbij heel belangrijk voor mij. En ja, wat kan ik over mij vertellen? Vooral over mijn onderneming, want daar gaat het misschien over. En niet zozeer over mezelf. En de uitdaging daarin waar ik als mama zijnde mijn pad heb mogen bewandelen naar de uitnodiging van de noden van mijn dochter. Ja. Dat is misschien een hele korte intro.
0: Ja, ja, dat is prima, want we hebben dadelijk nog wel 2 uurtjes om daar verder over te babbelen en te vertellen. Hè. Zeg, je mag ook misschien iets korter bij de micro komen. Of de micro korter bij jou, mag ook.
1: Ja,
0: en wat werkt. Prima, prima. Ja. Nu, jij weet trouwens ook dat we webcams hebben in de studio. Dus,
1: nu wel
0: bij deze.
1: bij deze.
0: Ik geef het maar eventjes mee. Maar, dan weet je dat ook wel. Hè. Ja. Nu, jij hebt ook zelf muziek mogen kiezen, Chili. Hè. Ja. Nu, ik zie daar al meteen een heel speciaal nummer klaarstaan. Om Ganesha van Sam Garrett. Wil je daar iets meer over vertellen? Waarom precies dat nummer?
1: Ja, dat nummer is voor mij inderdaad heel belangrijk. Ik ben sinds kort dan in november gestart als zelfstandige ondernemer. En dat was ook de inwijding, onze eerste nummer van onze inwijding. Omdat dat staat voor nieuw begin en verbinding. En dat vond ik wel een heel toepasselijke, passende mantra. Die wij dan ook wel in mijn Finse quota hebben mogen inluiden door 8 mensen in mijn 8-hoekige quota. Dus ja, dat is wel een heel belangrijk nummer. En ook vandaag is een heel mooi nieuw begin, maar hierover iets later.
0: Ja, want ik wil dadelijk ook eventjes inpikken op het feit wat jij net zei, de Finse quota, wil ik dadelijk ook eens eventjes een paar vragen over stellen. Maar ik stel voor om eerst naar het nummer te luisteren.

0: Ja, en dit was dus
1: Om Ganesh.
0: Om Ganesh. Ganesha of Ganesh?
1: Wat eigenlijk moet ik zeggen? Ganesh is Ganesh. Juist, maar ja, liedje vertaalt zich als Ganesha.
0: Ja.
1: Maar correct is het.
0: Ja, en Sam Garrett is inderdaad ook wel bekend met de mantras. Hè? En, inderdaad. Hè? Heel leuk. Heel leuk nummer om te starten. Hij zet meteen al een beetje de toon van het gesprek.
1: Ja, sowieso.
0: Dus maar, zoals ik begrepen heb daarnet, heb jij dit nummer als openingsnummer gespeeld bij de opening van jouw Finse...
1: Van mijn Finse quota, eigenlijk van mijn krachthuis, achthuis.
0: Acht, ja.
1: Ja, inderdaad. En waarom is dat belangrijk? Ja, een achthoek is voor kennisoverdracht, maar ook wel de leerling is de leraar. En dat vond ik een hele mooie. En daarom ben ik voor een achthoek gegaan als constructie.
0: Ja.
1: En terug naar het liedje toe. Ja, dat was een inwijding met een sjamaan en met zijn drum erbij. En wij met ons achten. Het was heel mooi.
0: Ja, kan ik mij iets bij voorstellen? Nu, om eerlijk te zijn, ik ben zelf ook al wel in de Finse quota geweest. En hij is inderdaad supergezellig. En er hangt zo'n fijne sfeer. Je voelt ook meteen de positieve vibe die er aanwezig is. Hè. Zeg maar, waarom vond jij het zo belangrijk, Chili, om een krachthuis neer te zetten?
1: Wel, krachthuis staat eigenlijk symbool eigenlijk voor ons lichaam, als het ware. Want een krachthuis waar je je geborgen voelt. Dat is een mooie eerste stap als hub, als het ware. Als een brug naar onszelf toe. Naar de veiligheid binnen in onszelf. Wat heel belangrijk is om dat te voelen. En ik ben van... Ja, laat ons zeggen dat bij mij heel lang geduurd heeft op mijn levenspad. Totdat ik die veiligheid echt wel kon voelen in mezelf. En ja... Daar wil ik een boodschap en een statement over maken. Hoe belangrijk het is om veiligheid binnen onszelf te cultiveren. En daar handvatten proberen daarvoor te vinden eigenlijk. Ja. En ik hoop in mijn Finse quota dat te kunnen aanreiken aan mijn jongeren en dienstouders.
0: Ja, hè, want wij zijn nu natuurlijk als volwassenen erover aan het praten. Maar jouw ontmoetingsplek, hè, jouw krachthuis, is eigenlijk ook vooral bedoeld voor jongeren.
1: Ja, het is eigenlijk een tweelaak. Het is hoofdzakelijk voor jongeren. Maar tegelijk is wel een brug naar shiatsu. Hè. Ik ben shiatsu-behandelaar. En dat heeft mij enorm veel gebracht. Dus eigenlijk somatisch werken, lichaamswerk. Dat heel veel, laat ons zeggen, op zijn plaats heeft doen vallen voor mij. In mijn leven, een aantal jaar geleden. En ja, dus shiatsu was... De behandelmethode van shiatsu was hetgeen die mij de weg wees naar mijn lichaam en naar de veiligheid daarin, die daar bij iedereen vertoeft.
0: Ja, en dat is eigenlijk heel belangrijk dat iedereen dat kan vinden in zichzelf natuurlijk. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Ja. Ja. En zijn daar bij shiatsu dan bepaalde technieken voor om dat te vinden? Ja, je zegt lichaamsgericht werken, maar heeft de shiatsu nog bepaalde technieken om die veiligheid te, daarboven te halen of te vinden?
1: Ja, shiatsu is inderdaad een hele mooie behandelmethode, maar die behandelmethode natuurlijk, wanneer dat wordt aangeleerd, nodigt ons ook uit om bezig te zijn met ons lichaam, maar ook wel zelf bewust zijn over wat er in ons lichaam eigenlijk gebeurt. Ja. En daar eigenlijk ook bij stil te staan en dat niet wegduwen, maar echt wel daarbij stil te staan en daarmee te gaan werken als het ware. En ook om shiatsu-behandelaar te zijn en toch energetisch wel, laat ons zeggen, energie mooi, proper, schoon te houden, dat in flow is, ja, dan dienen we ook wel de juiste voeding tot ons te nemen. En daarnaast ook ons rust nemen en ook wel in de natuur vertoeven. En ook natuurlijk zoals yoga en meditatie. Dat zijn allemaal aspecten die je ook wel merkt. Ik merk dat ook wel. Hè. Ik ben ook, dat is gewoon door het leven dat er soms ons overvalt, dat ik ook denk van, ben ik misschien niet de beste leerling op dit moment in de klas? En ook dat mag er zijn. Dat is gewoon het leven dat het soms misschien niet alle dagen die yoga mij even goed toevalt.
0: Ja, nu, en dat is het ook, denk ik, heel belangrijk erin. Hè. Alles mag er zijn. Hè. En je moet je inderdaad niet schuldig voelen, omdat je op dit moment misschien niet de beste leerling van de klas bent. Maar dat is ook helemaal oké. Hè?
1: Ja, inderdaad. Dat is ook wel een van de rode draad. Ook wel niet alleen binnen Shiatsu, maar ook vooral binnen mijn werking van... Wees mild voor jezelf en zeker vergeef de ander, maar vooral ook eerst jezelf ook. En ja, wij mogen inderdaad discipline hebben en we moeten daadkracht hebben, dat allemaal. Maar dat sluit het ander niet uit natuurlijk, om ook mildheid naar ons toe, aan ons toe te...
0: Want we zijn ook wel hard naar de buitenwereld toe, hè, naar andere mensen, want we moeten eerlijk zijn... We zijn nu allemaal eenmaal mensen. En mensen oordelen en veroordelen anderen. Maar we zijn ook wel, hè, langs de andere kant, hard naar onszelf toe.
1: Ja, misschien toch wel dat laatste nog meer. Ik denk wel dat, ik merk dat ook wel bij mijn jongeren. Dat ze echt wel heel veel dragen. En ook wel heel misschien te plichtsbewust zijn. Ja, dat merk ik wel. En ik zie mezelf daar ook in wanneer ik jonger was en nog misschien niet zo lang geleden nog. Ja,
0: ja, ja. Ja, nu inderdaad, hè, die jongeren. Als ik heel eerlijk mag refereren naar de coronaperiode, ik denk dat daar ook een stukje die plichtsbewustzijn, dat daar toch wel wat ingetramd is.
1: Ja, dat is ook zo. Tegelijk, ik merkte ook wel dat corona in ons geval bijvoorbeeld, bij mijn dochter die 14 jaar is op dit moment, maar tijdens corona nog toch wel 5 jaartjes jonger was. Voor ons was dat eerder een verluchting, opluchting, om de rat race te stappen als het ware. We hebben veel meer verbinding kunnen leggen onder elkaar. En dat was toch ook wel bij ons een shift van, hey, het kan inderdaad ook anders. En voor ons was corona geen kommer en kwel. Daar kwamen inderdaad heel veel zaken naar boven en die mochten wel naar boven komen om dat echt wel heel mooi uit te klaren. En daar hebben we echt wel 5 jaar over gedaan ook.
0: Ah, kijk eens. Hè. Dus maar inderdaad, het was voor velen een moment om te verstillen en inderdaad een stukje uit de rat race te stappen en te beseffen van, hey, het kan ook echt helemaal anders.
1: Ja, daar zijn, ik zie echt wel, als ik terugkijk naar de coronaperiode, en daar moeten we niet te flauw over zijn, daar zijn echt wel erge dingen gebeurd, heel veel mensen verloren. En toch wel, naast dat feit, hebben wij toch ook wel heel veel mooie dingen mogen meemaken. Hoeveel verbinding dat eigenlijk onder de mensen eigenlijk was en is en nog steeds blijft, vriendschappen die zijn ontstaan. Ja, en klopt. Eigenlijk ook wel een andere kijk misschien ook over de jeugd, die heel vaak inderdaad uit, laten we zeggen, volwassenheid nog haar oordelend kon zijn. Dat je daar ook heel veel, naast veerkracht ook heel veel daadkracht zag bij de jongeren om andere mensen te helpen. Dat was zo mooi om te zien.
0: Ja, nu, ik ben er heilig van overtuigd, zal ik het zo zeggen, dat wij echt ook heel veel kunnen leren van onze jongeren.
1: Ja, sterker nog, merk ook wel mijn dochter van 14 jaar, wanneer ze vragen stelt naar mij toe en hoe dat zij nu in het leven staat en hoe erg dat die reflectie ook aanwezig is. En als ik dan vergelijk uit mijn tijd, en dat klinkt nu echt wel, jaren 90 jaar, en dat ik dan denk van, oh man, op mijn 14e bewustwording, hoe, waar was dat eigenlijk? En ik denk zelfs dat onze jongeren nu ons op sommige vlakken al wel voorbijsteken. Ik durf dat ook wel zeggen. Ja. Dat ik heel vaak denk van, dat is wel interessant wat ze nu vertelt. Dat ga ik eventjes, daar moet ik even over nadenken. Ja. En dat is heel mooi. En uiteraard, wij als begeleiders, als ouders, wij worden daarin uitgenodigd om te verdiepen in plaats van te verbreden. En dat vind ik heel mooi, zeker als we een jongen hebben of als we 2 kinderen hebben. Ik heb er nu maar eentje. Ik ben daar wel door gezegend, want ik weet niet, als je 2 verschillende kinderen hebt, natuurlijk, dan de afweging van, de ene zal wel qua verdieping net anders de beleving zijn dan de ander. Maar ook dat is heel mooi. Wij krijgen ineens de kinderen die wij nodig hebben om zelf ook natuurlijk als mens te

0: volk, okay.
1: Maar natuurlijk, ja. Ik ben ook wel benieuwd naar jouw gelaagdheid, want je bent inderdaad een heel veelzijdige dame. En ik vind dat echt super. Als je 3 spiegels hebt, dan heb ik zoiets van, daar heb ik nog iets van te leren.
0: Oké. Oké. Goed. We gaan nog eens een liedje opzetten, denk ik.
1: Ja, heel graag, Salah. En ik ben benieuwd de welke, want we weten niet de welke, dus we laten ons verrassen.
0: Maar ik kan het hier op het schermpje, kan ik een beetje meespieken. Maakt het voor mij ook iets gemakkelijker. Het volgende nummertje wat klaar staat, is Ong Namo van...
1: Ong Namo. Ah, nee, toch niet. Iets anders.
0: Oh, excuseer. Asatoma, ook opnieuw van Sam Garrett.
1: Ja, voilà.
0: Helemaal goed. We gaan erin luisteren. Okay.

0: Ja, ook weer een heel rustig nummer. Hè? Ook weer van Sam Garrett, maar heel leuk.
1: Ja, heel leuk. Sam Garrett is altijd leuk.
0: Ja, klopt, klopt, inderdaad. Samen eigenlijk met Xavier Rudd vind ik zo een beetje vergelijkbaar zo wat, hè, van muziek, stijl en nummers. Maar zwart, dat even terzijde. Hè? Wij hadden het net over de jongeren. Hè? Dus dat wij onze, ja, eigenlijk toch wel de jongeren onze spiegels zijn. Hè?
1: Ja. Ja, jongeren, onze spiegels. En de uitdagingen natuurlijk, vooral bij ons dan, ging het over het schoolse stuk.
0: Ja, klopt.
1: Wanneer, laat ons zeggen, dat het prestatiegewijs jouw kind niet mee kan.
0: Mm-hmm.
1: En dat is toch wel een beweging dat ik heb meegemaakt daarin. Als ouder, als mama, die zelfs naar de kleuterklas al met bang hartje ging van oei, wat ga ik nu te horen wat ze niet kan. Hè? Terwijl dat ik eigenlijk niks mis zag aan mijn kind. En ook dat, in begeleiding ben ik heel dankbaar, hè, dat toen daarop gewezen werd. Maar toch wel ben ik een hele tijd heel droevig om geweest. Hè? Dus dat was ook wel een soort van rouwen om dat jouw kind niet mee kan. En kijk, zoveel jaren later mag ik zeggen dat ik dankbaar ben dat niet dat mijn jong kind niet mee kan, maar dat ze op een heel andere manier wel mee kan.
0: Ja, want om heel eerlijk te zijn, het klassieke onderwijssysteem gaat heel veel uit van de prestatie. Hè? Dus echt, ze moeten allemaal mee kunnen. Het is eigenlijk allemaal een beetje eenheidsworst. En ja, wie niet mee kan, ja oké, jammer. Maar dan moet jij een andere richting zoeken, of een andere school, of bijlessen gaan halen. Hè? Dus ze zijn heel prestatiegericht en zij gaan niet kijken naar welke talenten er wel zitten in de jongeren. Dus niet enkel die schoolse kwaliteiten, maar de echte talenten die de jongeren eigen zijn, die de jongeren eigen maken.
1: Exact. En om die talenten eigenlijk te kunnen vinden en te cultiveren, daar heb je nu eenmaal tijd voor nodig om dat te ontdekken. Daar heb je rust voor nodig. En zelfs daar heb je ook nood aan verveling.
0: Oh ja.
1: Ja, verveling en ook misschien zelfs frustratie dat je niet mee kan. Dat maakte bij mijn dochter dat ze zichzelf moest niet alleen uitvinden, maar vinden. En daar kreeg ze wel onder corona dan alle tijd voor. En ook ikzelf, van hoe sta ik in het leven en wat kan ik daaraan doen om mijn kind zo goed als mogelijk te begeleiden? En dat had wel verregaande gevolgen. En toch wel met heel veel dankbaarheid terug naar kijkend. Alleenstaande mama zonder een netwerk. Een mama die eigenlijk geen familie rondom zich heeft. Dat had zijn uitdagingen, niet alleen financieel, maar ook psychisch. Hè. Mm-hmm. Ervaringsdeskundigheid is zeker nodig voor geweest om eigenlijk te vinden wat we zochten.
0: Ja, en ik kan mij ook heel goed voorstellen dat het een hele zoektocht geweest is.
1: Wel, dat was een zoektocht en ofwel waren er wel mooie initiatieven niet dichtbij. Ofwel waren niet betaalbare initiatieven, ofwel wachtlijsten. En toen heb ik gezegd van oké, dan ga ik het toch gewoon zelf doen. Hoe begin jij eraan?
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk de vraag. Want ik wil misschien eventjes voor de luisteraars zeggen hoe dat wij elkaar kennen. Dat is misschien ook wel eventjes leuk voor de luisteraars. Hè? Dus lieve luisteraars, zoals jullie weten, hè, zijn Nathalie en ik zelf opgestart in het begin van dit jaar met de virtuele school. Waar ik Nathalie ook heel dankbaar voor ben, uiteraard. En en eigenlijk vandaar kennen wij elkaar, hè, Chili. Want mag ik zeggen, jouw dochter is, heeft zich bij ons ingeschreven. Hè?
1: Ja, maar dat was eigenlijk niet initieel de bedoeling.
0: Nee, klopt.
1: Ja, en dat is nou het mooiste van het verhaal.
0: Ja, klopt.
1: Toeval bestaat niet. En nee. Ik scrolde op Facebook zoals wij dat allemaal doen.
0: Ja.
1: Misschien sommigen niet, maar toen kwam ik dus jullie oproep tegen om kennis te maken met het school. En dat was ergens in maart, geloof ik, een van jullie eerste bekendmaking daarom.
0: Ja.
1: En ik dacht, maar hey, Hoe tof zou dat zijn om misschien mijn aanbod aan de jongeren, omdat het ook wel schooluitvallers zijn, of tenminste op een of andere manier een ander aangepast traject volgen. En daarom heb ik dan eerst dus jullie info bijgewoond en daarna heel vriendelijk een gesprek aangevraagd. En daar, bij Nathalie, is dan iets heel moois mogen ontstaan.
0: Ja, dat klopt. Hè? Dus, want ja... Ik zou zeggen, gaan we de primeur al vertellen? Of ga je eerst jouw aanbod nog uitleggen?
1: Wel, ik ga gewoon eventjes toch wel... hetgeen wat Nathalie toen deed, die beweging... Dat zegt zoveel over de werking van de virtuele school. En dat wil ik nu zo graag in de verf willen zetten. Want dat is niet alledaags. En laat ons hopen dat binnenkort wel alledaags gaat worden. In alle schoolsystemen. Want dat is zo broodnodig. Zowel bestaande schoolsystemen als misschien alternatieven. Schoolsystemen. Ja. Onze jongeren hebben het echt wel nodig. Dus wat heeft Nathalie gedaan? Zij heeft mijn verhaal aangehoord, beluisterd met heel veel aandacht. En toen zei ze, maar ja, hey, misschien kunnen we voor Katalin, of tenminste jouw dochter, ook iets betekenen. En misschien kan ze gewoon niet voor de diploma gaan, omdat voor jullie dat op dit moment geen haalbare kaart is. Maar misschien kan ze toch wel jongeren ontmoeten die ook wel tegen hetzelfde tegenaan lopen. En dan heeft ze toch wel cognitief nog stukken die ze kan meepakken, die, waar ze wel interesse voor heeft. En ik was, ja... Niet zo vaak ben ik sprakeloos, maar toen had ik zoiets van, hé, ik heb dat niet kunnen bedenken, hoe mooi is dit, dat is zo'n cadeau. Ik had dat echt niet verwacht. Dus eigenlijk ben ik gaan prospecteren, als het ware. Ja. En ik ben zoveel rijker geworden, en niet alleen ik, vooral mijn dochter. Mijn dochter die zoveel succeservaringen voor het eerste keer op schoolse vlak heeft mogen ervaren. Mijn dochter is opengebloeid, al dansend komen vertellen wat het haar mogen betekenen heeft. Dat een van de leerkrachten dat die zei van, ja maar hey, daar zit heel veel potentieel in. Je hebt dat heel goed gedaan. En ja, wauw. Dat was echt wel inderdaad een primeur. En dan heb ik ook wel heel veel bewondering voor Nathalie, dat zij zo breed denkt en tegelijk ook wel de diepte in durft springen met een ouder die eigenlijk geen verwachtingen heeft. En ja, wauw.
0: Ja, klopt, inderdaad. Hè. Dus, maar ja, daarvoor staat uiteindelijk de virtuele school. Hè. We gaan niet het dagdagelijkse aanbieden, maar we gaan inderdaad kijken van, oké, wie is... die leerling. En wat kunnen wij die leerling bieden? Maar ook omgekeerd, wat kan die leerling ons bieden eigenlijk? Hè? Dus het is eigenlijk gewoon een wisselwerking.
1: Ja, inderdaad. Daar waren heel mooie gesprekken geweest ook, waar dat mijn dochter ook aangaf van, oh, er werd echt naar mij geluisterd. Ja. En dat werd echt wel benoemd. En ja, ik zag mezelf eigenlijk niet zo schoolslim. Dat waren zo haar eigen woorden. En ja, maar ik ben wel mensslim. En ja, dat was zo bijzonder. Dat waren zo van die momentjes. Dan kregen we ook wel nog zelfs een terugkoppeling van een van de leerkrachten die met Katalin het meeste dan wel lessen mee volgde. En ja, dat was dus een e-mail dat wij gaan inkaderen, denk ik, een van de.
0: Ja.
1: Maar dat, dat was zo'n mooie bevestiging. En dat hebben we 3 keer gelezen. En wij hebben een dansje geplaceerd met mijn dochter in de living.
0: Super.
1: Het was gewoon
0: super.
1: Zalig.
2: Mooi.
0: Ja, ja. En daarvoor doen we het. Hè. Dat is echt, dat is onze betrachting met de virtuele school. Oké, we doen natuurlijk ook, we zorgen dat de studenten klaar zijn voor examencommissie om op termijn een diploma te halen. Maar we kijken zeker in de eerste plaats, wie is onze leerling en wat kunnen wij voor die leerling betekenen.
1: Inderdaad.
0: En dat vinden wij zoveel belangrijker dan enkel de resultaten te behalen.
1: Voilà. Ja. En dat sluit heel mooi aan dan het verlengstuk van Chi Libelle. Het is mijn onderneming, holistische praktijk Chi Libelle. Dat dus ondersteuning biedt aan jongeren met schooluitval. Daar is inderdaad geen finaliteit diploma of cognitieve stukken. Wat er wel heel belangrijk is, is wat heeft een jongere nog in zijn ontwikkeling of haar ontwikkeling nog meer nodig om als mens echt wel later op de werkvloer of gewoon vriendschap of zelfs binnen het gezin als jongeren zichzelf kennen en enerzijds veiligheid, anderzijds wie ben ik, waar wil ik naartoe, hoe kan ik dat bereiken en stel nu dat die diploma misschien niet lukt, oké, dan ben ik nog altijd iemand en dan heb ik nog altijd kwaliteiten, dan heb ik nog altijd dat ik de mogelijkheid heb om doelen te stellen en die te behalen. En daar kom ik in beeld om te oefenen in grenzen kennen, grenzen aangeven, grenzen respecteren, want het gaat altijd heel vaak over een veilige bedding. En natuurlijk een rivier, als dat geen veilige bedding heeft, ja, dan is er een overstroming.
0: Ja.
1: Of als er te veel bedding is, ja, dan stroomt het gewoon niet. Ja. En water zoekt zijn weg. Ja. En ik denk wel dat het heel belangrijk is om onze jongeren die bedding te geven, dat ze rotsen wel omheen kunnen zwemmen als het ware. En rekening houdend ook wel met de dam. Ja?
0: Ja,
1: dus ja, daar komen zoveel aspecten in samen. En daar komt dan shiatsu ook erbij, waar wij somatisch werken, hoe dat wij ons zenuwstelsel eigenlijk tot rust brengen. Welke oefeningen kunnen wij zelf eigenlijk toepassen bij ons eigen? Bijvoorbeeld examenstress of mijn adem beneemt mij. Hoe kan ik hier doorheen ademen? Hoe kan ik bij mezelf blijven? En welke handvaten zijn er om niet overspoeld te geraken? En dat kan alleen maar wanneer je echt wel niet het uitlegt, maar het laat voelen. En daar gaat shiatsu net om. Om echt wel voelen en ook wel, laten we zeggen, dingen kunnen parkeren soms. Om dat ook te leren. Want ja, het komt natuurlijk niet altijd uit om zen te zijn, bij wijze van spreken. Hè. Ja. Er zijn nu eenmaal regels en dat is heel mooi. Onze maatschappij, dat biedt zoveel. En om daarin gewoon te kunnen bewegen. Soms ons inderdaad aan de regels houden en daarin ook gewoon kunnen zijn op ons gemak en niet in ongemak.
0: Ja.
1: Ook dat leren ze bij mij.
0: En een stukje accepteren dan ook, hè?
1: Ja.
0: Gewoon die acceptatie.
1: Ja. En ook acceptatie van het ongemak.
0: Ja,
1: en dat leert ons ook heel veel.
0: Ja, ja. Heel mooi. Wij gaan nog eens een muziekje opzetten. Wat denk je van Ong Namo van Snatam Kaur?
1: Ik zou precies nog iets anders nemen.
0: Iets anders?
1: Ja,
0: oké.
1: Okay. Ja, kijk. durf het aangeven.
0: Tuurlijk.
1: Ja.
0: We are home. Oké. Okay. Dan gaan we daar nu naar luisteren. We are home.

0: We are home.
1: Yes, we are.
2: Ja, hè? Ja. Ja, ik sta eventjes aan deze kant van de tafel. Maar het komt ook helemaal goed. Helemaal goed. Hè? Goed. Wij waren bezig over She Libel.
1: Ja.
2: Dat is jouw onderneming waar jij onder andere jongeren begeleidt. Eigenlijk een stukje in de zoektocht naar zichzelf. Mag ik het zo omschrijven?
1: Laat ons zeggen, wij zijn ook als volwassen mensen misschien de hele tijd in verandering en steeds telkens weer op zoek naar onszelf. Zo zwaar zou ik het misschien niet benoemen. Misschien toch wel wat anders benoemen. En dat is eerder van op dit moment, wat heb ik eigenlijk nodig om mij goed te voelen? Om eigenlijk ja keuzes te kunnen maken die bij mij passen. Ik denk dat misschien meer aanleunt, want ik ga me niet opwerpen als therapeute, maar gewoon op dit moment om jongeren in beweging te krijgen, dat ze zin hebben om mee te doen. Vooral dat. Ja. Meedoen met wat bij hen dan wel past. Hè?
2: Ja.
1: Want natuurlijk, laten we zeggen, kwetsbaarheid. Ik vind dat heb ik nog bij mijn vijfdaagse zomerscholen, een van mijn zomeraanbod, ging daarover van hoe sterk en krachtig eigenlijk kwetsbaarheid is. Mm-hmm. Niet wetende wat op ons afkomt en misschien wel eens een teleurstelling, maar daarnaast kunnen ook heel veel mooie dingen wel op ons pad komen, dat echt wel de moeite waard maakt om ons kwetsbaar op te stellen en mee te doen. En daar gaat het om. Er zijn heel veel jongeren, de dag van vandaag, die gewoon geblokkeerd zijn en niet meer willen meedoen, omdat ze het gewoon niet weten hoe terug mee eigenlijk op de kar te springen, als het ware. Zoals Dirk de Wachter ook zegt van, wij moeten ze meepakken in ons bootje. Hè.
2: Ja.
1: En dat is inderdaad wat ik tracht te doen van, wat bij jou ook maar past, je gaat dat voelen.
2: Ja.
1: Ineens dat je je veilig genoeg voelt, dan gaat je ook voelen wat bij jou past op dit moment. En ja, natuurlijk gaat dat over 10 of 20 jaar niet meer passen. En ook dat is oké. En dat is ook de grootste normaliteit van het leven. Hè?
2: Ja.
1: Leven beweegt. En dat moeten wij terug bij de jongeren die nu even echt wel niet meer willen of kunnen meegaan. De boodschap geven van, hey, jij hoort erbij. Want zonder jou is het gewoon, dan gebeurt niks. Maar dan moet het vanuit jou komen. En dan zonder die moeten. Want dat is ook wel iets van moeten en willen naar mogen en kunnen. Die switch maken om de jongeren te doen inzien van, hey, ik heb hier een leven. Ik heb hier eigenlijk een land met heel veel mogelijkheden. En welk pad is dat ik nu mag bewandelen? Want daar is zoveel keuze. Ik probeer dat ook altijd te vergelijken. Ik ga nu geen reclame maken, maar een hele grote winkel met heel groot aanbod. En dat is waar onze jongeren in gedropt zijn, als het ware.
2: Ja.
1: Alles is maakbaar, alles is er aanwezig. Maar wat moet ik kiezen? En dan komt de stilte van, oké, wat geeft mij rust? Wat geeft mij inspiratie? Wat geeft mij of wat doet mij bewegen naar, oh, hier wil ik meer van.
2: Ja.
1: Wat doet mij meer goesting krijgen in het leven? En vanaf het moment dat ze daarop kunnen antwoorden, dan weten ze al wat ze in hun karretje mogen laden uit de veelheid van aanbod.
2: Ja.
1: Want overaanbod is nooit goed. En ook dat is nu aanwezig. En wij dienen onze jongeren daarin te begeleiden.
2: Ja, ik vind het heel mooi verwoord, want ik wou er inderdaad op inpikken rond keuzestress. Want er is inderdaad heel veel aanbod voor onze jongeren. Zij worden eigenlijk continu getriggerd door van alles en nog wat. Ik ga nu social media benoemen. Zij zitten ook continu op social media. Of toch heel veel, ik zal het zo zeggen. Hè. En zij zien veel, zij horen veel. En begin dan maar eens na te denken van, oké, wat is waarheid, wat is geen waarheid, wie ben ik zelf dan natuurlijk, hè? Zoek, dat is natuurlijk ook niet evident voor hun om daarin zichzelf te vinden terug. Ja,
1: ja, en dan hebben we het weer al natuurlijk over van, vanaf het moment dat ze die stilte, die rust krijgen, dat stukje verveling als het ware, dat ze weten wat hun interesses zijn, dan gaan ze ook wel die content opzoeken. En mijn dochter is daar een heel mooi voorbeeld van. Dat ik ook merk wat ze teruggeeft, dat dat heel vaak dingen zijn dat ik denk van, oh, daar is ze inderdaad iets mee. Ja, zoals bij haar nu kunst, hè, welke technieken zijn er? Of bijvoorbeeld yoga of stretchings of whatever. Ja. Dus ja, en zullen er contents bij zijn dat ik wellicht beter niet wil weten? Wellicht wel. Maar wat zij naar mij teruggeeft, heb ik ook alle vertrouwen in dat, omdat zij haar huiswerk gedaan heeft als mens, omdat zij niet mocht meedoen tijd, heeft zij de mogelijkheid gehad om te ontdekken wat voor haar wel werkt. En dit wil ik meegeven met andere jongeren. Ik heb het mogen zien gebeuren van een 8-jarig meisje die eigenlijk absoluut niet meer mee wilde. En nu heb ik een jonge dame die er zin in heeft, een springend veld is, mede dankzij een stuk van de virtuele school, mede dankzij zoeken naar wat is passend bij haar. En ook wel daar de leeuwin als mama mogen spelen in overleg met andere ondersteuners. En nogmaals, ondersteuners zijn zo nodig. En ook zij zitten soms inderdaad met kaders en beperkingen. Mm-hmm. En toch dankbaar voor de begeleiding die ze daarin heeft gekregen en ook de uitdaging in die begeleidingen die wij mochten ervaren, die ons dan weer als mama en dochter ons heeft uitgenodigd van oké. En dan heb ik een dame die haar boek, ik denk dat ik hier reclame over mag maken, maar ik las van What Else Is Possible. En dat had ik inderdaad voorgesteld aan mezelf, opgesteld, dus gevraagd aan mezelf en ook aan mijn dochter van oké. Wat zou voor jou wel werken dat je terug wilt meedoen? Dat je terug misschien naar school wilt gaan of gewoon een alternatief manier van leren. Wat werkt voor jou wel? Ja. En dan, ik heb haar bevraagd en gezien van oké, ik heb hier een onderneming eigenlijk opgericht, uiteraard, ook voor mijn dochter. En dat is op dit moment niet meer nodig. En dat vind ik zo mooi. Ja. Want het is niet alleen voor haar, maar ook voor mijn innerlijk kindstuk heb ik dat opgericht natuurlijk. Want onze spiegels, die zijn niet zomaar. Hè. Heel vaak terugwerpend naar mijn verleden en naar mijn uitdagingen als jongere in een heel ander tijdperk. En zeker, ik ben geboren als Hongaarse minderheid in Servië, ex-Jugoslavië. Als 17-jarig meisje naar hier gekomen met... Laat ons zeggen, een route dat meer hobbels en bobbels had dan misschien iemand anders. En ook dat is heel mooi om daaruit te mogen putten. Die denkbeeldige rugzak waar ik nu in kijk, dat ik schatten zie. Dat ik trots ben over mezelf, hoe ik nu in het leven mag staan. Ongeacht wat er op mijn pad is gekomen, dat ik mag zeggen dat ik een ondernemer ben... Ook al startend, maar al zo lang een mens die balans zoekt en toch wel al 5 jaar mag zeggen dat ze uitgebalanceerd is met ondersteuning. Met misschien inderdaad in het verleden, waar ik heel weigerachtig tegenover was, misschien medicatie. Want dat is ook een ding heel weigerachtig. Ja. En toch op een punt had ik gezegd van oké, mits begeleiding en mits medicatie en niet langer dan 2 jaar. En soms kan je het gewoon niet zelf. Ja. Soms mag je gewoon hulp vragen, hulp aanvaarden. Ja. En misschien je eigen weigering in vraag stellen van oké, maar helpt het mij? De zogezegde normaliteit van altijd slecht gezien zijn of tekort van stof zijn. Dat we wellicht allemaal in ons leven af en toe wel eens zien oppoppen in ons leven.
2: Tuurlijk.
1: Alle labels voorbij had ik zoiets van... Na de labeling, zowel mijn dochter als ikzelf, had ik zoiets van... Ja, maar dat definieert ons niet. En ik voel geen opluchting in gelabeld te zijn geworden geweest. Laat ons zelf heruitvinden. Of misschien voor de allereerste keer onszelf gewoon vinden.
2: Ja, ik heb eigenlijk een heel mooi liedje dat daarbij aansluit, denk ik. Mama.
1: We doen.

0: Ja, dit was Mama opnieuw van Sam Garrett. We hebben een favoriet vanavond. Sam Garrett.
1: Inderdaad, maar wij gaan daar niet stoppen gewoon.
0: Ja, we gaan vanavond niet meer draaien, mensen. Dus niet ongerust zijn.
1: Loop niet weg, alsjeblieft, als Sam Garrett niet jouw ding is.
0: Nee, want we hebben nog heel veel boeiende dingen te vertellen.
1: Hè? Ja, helemaal.
0: Absoluut. Hè?
1: Ja.
0: Hoort er uitleg bij dit nummertje? Of nee, niet specifiek?
1: Nee.
0: Oké, helemaal prima. Hè? Nu, we zijn net afgesloten voor dit nummer. Hè, met jouw verhaal een beetje. En dat je inderdaad uit jouw rugzak dingen meeneemt bij, ja, bij jouw chilibel eigenlijk. Hè, bij jouw praktijk, bij jouw onderneming. Ik zal het zo zeggen.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben ook nog wel heel leuk nieuws. Hè?
1: Ja, zeker. Ja, ja.
0: Want dus zoals jullie weten, de virtuele school. Wij werken samen met chilibellen uiteraard. En wij gaan vanaf
1: 7 september, maandag, is de eerste dag van de Zinvolle Dagen. Die wordt gelanceerd, dus dat is eigenlijk een aanbod vanaf september tot juni. Iedere maandag, dinsdag en donderdag van 10:30 tot 15:30 voor jongeren met schooluitval of een ander traject. Dus voor welke reden dan ook dat er een jongere niet naar school kan, dan is die bij mij welkom. Er zijn 6 plekjes per dag, omdat de quota ook niet bijster groot is. 1 en 2, zodat de dynamieken ook wel niet te overweldigend zijn en dat iedereen zijn ruimte heeft. Het is niet alleen de quota, dat is naast het bos. Dankzij Patrick Dumont mag ik zijn bos gebruiken. Daar zijn schuilplekken en hangmatten, dus hangjongeren. Jullie zijn van harte welkom. En dat is plus 13-jarigen tot 21 jaar. En het is een aanbod waarbij jongeren, zeker van de virtuele school, zeker ook een plek hebben naast de quota. Heb ik ook nog een ruimte waar ze dan samen kunnen studeren. En dat kan ook apart. Ze kunnen natuurlijk ook in de natuur, gewoon in het bos gaan duiken en daar gaan studeren. Helemaal alleen. Want 1 regel is er bij ons. Dat niets moet. En als je eventjes een dag hebt dat je zoiets hebt van, zoals mijn dochter, dat is wel eens zegt van, mijn sociale batterij is op. Dat is echt wel oké. Dan gaat je gewoon alleen studeren in een hoekje of onder een boom of in de hangmat.
0: Zalig. En ik moet toegeven, Nathalie en ik zelf, we zijn op prospectie geweest en wij vonden het meteen zo'n fijne sfeer daar. Het was zo'n leuke vibe die er hing. Als ik student was en ik moest studeren, ik wist waar naartoe, in alle gevallen. Ja. Dus maar, dus dan nu vanaf 7 september is er samenwerking en wij noemen het dus de leer- en ontmoetingsplekken, noemen wij het vanaf nu.
1: Inderdaad, moest er iemand nog een tip hebben voor een naam of zo, laat het weten.
0: Mag altijd.
1: BNL.
0: Ja, mag altijd, geen probleem. Hè? Nu wil ik ook wel eventjes van de gelegenheid gebruik maken, hè, dat we toch bezig zijn over de virtuele school. Wij hebben dus maandag 17 augustus hebben wij onze infomoment, onze infoavond. Dus jongeren of ouders die op dit moment nog een beetje twijfelen over hun keuze, ik zou zeggen, schrijf u zeker in voor onze infoavond. Neem deel aan onze infoavond. Het is geheel vrijblijvend, maar je kan zeker vragen stellen aan mezelf en aan Nathalie. En dan gaat het vooral natuurlijk over de virtuele school, maar wij wijzen ook graag mensen door naar andere instanties of naar mensen waar we mee samenwerken, want dat hebben we ondertussen ook. We hebben wel met een aantal partners eigenlijk zitten we in een samenwerking. Hè? Dus we kunnen ook wel doorverwijzen. Nu, de finale inschrijving voor de virtuele school zelf is 24 augustus. Dus ik zou zeggen, mensen, kom zeker naar onze infomoment op 17 augustus volgende week maandag.
1: En misschien ook de jongeren. Als er jongeren zijn die nu eventueel kunnen aansluiten, de 17e, is misschien ook wel handig om al is het maar Nathalie en Gwenda wat beter te leren kennen en ook andere leerkrachten. Het is zo een mooi concept en echt heel toegankelijk ook. En weet dat er altijd een weg is als je het voelt dat er echt wel iets kan betekenen voor jouw jongeren. Als je begeleider bent of ouder bent of jij jongeren zelf, dat je zoiets hebt van, het roept mij, dan roept het jou niet voor niets. En dan zullen er wegen zijn die het mogelijk gaan maken. Er zijn geen obstakels, er zijn enkel maar mogelijkheden. En daarbij wil ik nog eventjes eraan toevoegen dat mijn aanbod maandag, dinsdag, donderdag, dat zijn losse dagen die je zelf kan kiezen. Dus zijn er enkel dat je zegt, je jongere kan alleen maar de maandag aansluiten of alleen donderdag. Of soms de hele, dus ja, pakket maandag, dinsdag, donderdag, ook dat is oké. Wetende, verdekkende vanuit het feit van wat zou ik nodig gehad hebben als mama om maatschappelijk mee te kunnen, misschien wat meer gaan werken toen in de tijd. Ja, dan toch wel een vaste plek waar ik weet dat mijn jongere met mijn kind veilig is. En ja, dat had ik nodig. En dit gaat dus door, dit is een jaaraanbod, dus september tot juni, zinvolle dagen. En wat ik heel belangrijk vind, is ook alle jongeren mengen met elkaar. Wel schoolgaande jongeren, met jongeren die niet op school geraken, voor welke reden dan ook. En dat is dan een aanbod van juli tot augustus. En dat is zomerscholen. En dat zijn dan driedaagse en vijfdaagse activiteiten om eigenlijk vriendschappen te smeden. Want dat is ook zo belangrijk ook.
0: Ja, want we hebben daarnet al gezegd, het is in Herenthout. Maar misschien kan je het juiste adres eens doorgeven.
1: Ja, inderdaad. Herenthout, naast het gebouw, naast het huisje Zelle 7, het bos in. 50 meter verderop gaat je de boeddhistische vlaggetjes mogen volgen. En dan word je zo warm verwelkomd.
0: Inderdaad, het is zo'n mooie plek en zo gezellig en leuk om gewoon te zijn.
1: Ja, inderdaad. En ook ouders zijn van harte welkom om kennis te maken met de plek. Wat misschien ook wel belangrijk is, ik werk niet met intakegesprekken. Want bij mij komen de jongeren echt wel blanco binnen. Ik hoef het niet te weten. Mijn kijk, hoe onbevooroordeeld ik ook ben. Ik wens niet gekleurd te zijn door een welke bril dan ook. De jongere komt gewoon binnen omdat dat hun plek is. Hun veilige plek waar ze mogen zijn, waar ze opnieuw mogen starten. Waar ze elke dag opnieuw de beslissing mogen nemen om anders te zijn.
0: Ja, heel mooi verwoord. Is daar misschien een nummer wat we daaraan kunnen koppelen op...
1: Op
0: dit moment?
1: Ja. In Your Bones.
0: Oké, we gaan het er nu naar luisteren. In Your Bones.

0: Ja, dit waren twee nummertjes achter elkaar. In Your Bones van Olivia Fearn. En daarna mochten we Forever Wild horen van Savannah.
1: Ja, zo is het. Dat zijn twee liedjes die ja, het belang van de natuur aanduiden, maar ook wel onze eigen natuur. En hoe erg dat wij verbonden zijn met de natuur. Dus ja, om naar onze eigen natuur te kunnen gaan, dat heb ik eerder begin deze avond interview gezegd van gewoon erbij blijven stilstaan bij de gevoelens die wij hebben. Ons lijf als krachthuis. Dat zeg ik ook tegen mijn jongeren altijd. Van, stel voor dat uw krachthuis met vensters en deuren er daarbij staat. En er komt een emotie binnen. Hoe belangrijk het is om ons niet te vereenzelvigen met die emotie. Maar wel dat even wel doorvoelen. En ramen en deuren gewoon openzetten en terug naar buiten te laten vertrekken. Want dat is net waarvoor wij geen tijd maken. Niet alleen onze jongeren, ook als volwassenen. Ik betrap mezelf ook daar nog vaak in van, oké, nu eventjes. Goed, wat voel ik hier eigenlijk nu? En ja, ons lijf wijst ons de weg. Ja.
0: Ja, ja. He, en je zegt inderdaad, ons lijf is een krachthuis. Hè. Heel krachtig, dat is inderdaad zo. Maar ik zoek ook die verbinding met de natuur. Hè, want ik vind de natuur ook heel belangrijk. En de natuur geeft ons ook heel veel terug.
1: Ja, en er geeft ook heel veel tekens. En dan heb ik het niet over zweverig of wat dan ook. Mm-hmm. Maar zelfs, laten we zeggen, nu zonsverduistering. Zo een paar dagen terug.
0: Ja, klopt.
1: Ja, hoe mooi dat ook is. Niet alleen het aanschouwen, maar als je daar eventjes bij stilstaat. Dat een briesje opkomt. En dat het net wat kouder wordt. Terwijl dat daar net heel warm was. Dat zijn zo van die kleine bewustwordingen van, oh, hoe dankbaar ben ik eigenlijk wel dat mijn lichaam zo goed werkt eigenlijk. Want dat is zo'n minuscuul en secuur machine, als het ware, die ons, dat wij gewoon heel vaak onszelf echt wel letterlijk voorbij lopen, terwijl dat het zoveel te vertellen heeft.
0: Ja, en dan is het natuurlijk heel belangrijk om naar binnen te keren en durven te kijken van, oké, welke stukken kan ik hier nog helen? Of welke stukken kan ik hier aanraken en daarom niet, je kan ook niet alles in één keer natuurlijk doen, hè, maar dan eventjes het parkeren en het later gewoon weer terug opnemen. Hè.
1: Ja, inderdaad. En gewoon, er zijn misschien dingen die wij wellicht nooit gaan helen in ons leven en ook dat is oké. Mm-hmm. Het is gewoon een ongoing business. Gewoon ook dat erkenning geven van, oh ja, kijk, daar blijf ik het gewoon lastig mee hebben en ook dat mag er zijn. Dat is een stukje mens zijn. En daarvoor ben ik niet minder waardig of minder ik. Of niet goed genoeg of whatever. Integendeel, ik ben altijd waardig. En daar hebben wij het ook wel gehad tijdens zomerscholen. Dat was ook een hele mooie van, wat is het verschil eigenlijk tussen echt wel zelfzeker zijn en waardigheid. Een waardig gevoel hebben.
0: Ah, ja.
1: En dat was heel mooi, daar zijn heel veel mooie gesprekken uit ontstaan. En vooral natuurlijk, hoe erg dat natuurlijk buitenuit gevalideerd worden. Om bijvoorbeeld voor een spreekbeurt ons best te doen en het heel goed doen. Ja, dat is inderdaad zelfvertrouwen kweken. En dat mag ook natuurlijk, want dan hebben wij ook succeservaringen en daar is niks mis mee. Daarnaast staat natuurlijk ook wel onze waardigheidsgevoel van, oh, zelfs als die spreekbeurt eigenlijk misschien valkant is misgelopen, zelfs dat gaat mijn waarde niet bepalen. En dat zijn dingen die de jongeren echt wel aangaven van, hey, zo heb ik nog niet naar gekeken. En ik heb de keuze om, zelfs wanneer ik niet de beste cijfers haal, toch wel mij als waardig mens eigenlijk te voelen. Want daar gaat eigenlijk om. En ook van daaruit kunnen wij onze creatiekracht dan cultiveren. Van oké, een spreekbeurt is niet mijn ding. Dat is een hele mooie wegwijzer, een kompas dat mij in een andere richting stuurt. Daarvoor is het misschien geen slechte

0: En dan zag je gewoon die ogen van, oh, dat beboezemt mij toch wel angst. En dan hebben wij gezegd van, oké, hoe kunnen we daar bijvoorbeeld een positieve affirmatie van maken? Als er een angst opkomt, hoe kunnen wij, wat willen wij wel? Willen wij misschien dan, wanneer wij door die schoolpoort gaan, toch wel vriendelijk begroet worden door een vreemde student, medestudent? Mm-hmm. Kan ik mezelf dat toewensen? En kan ik dat misschien zelfs al, als ik mijn ogen sluit, of zelfs met mijn ogen open, eens me voorstellen dat het eigenlijk een hele leuke 1 september gaat worden? Ja. Want ook dat is een keuze, hoe dat we daar naar gaan kijken, ook naar angst. Angst is een boodschapper. En daarvoor geen slechte boodschapper. Mm-hmm. Maar hoe draaien wij dat zo dat het voor ons werkt?
1: Ja, ja. Hè. Nu, dus jij werkt heel veel met jongeren vanuit Chili Bell, hè, noemt jouw onderneming. Waar vinden de mensen jou? We hebben net gezegd in Herenthout het adres. Ja. Wat is het webadres?
0: Het is Herenthout en dat is www.chi-libelle.be. En / jongeren, daar vind jij dus gedeelte van mijn aanbod voor jongeren, ondersteuning. Daar komt ook wel in de toekomst woensdags en vrijdags 1-op-1 begeleiding bij. En ook wel oudere jongeren, dus ouders jongeren begeleiding komt er ook nog bij. Op aanvraag uiteraard. En er zijn ook nog andere zaken die nog op til zijn vanaf september. Maar dat is misschien voor een andere keer om dat toe te lichten. En je kan het zeker vanaf september vinden op mijn website. Als je voelt van, oh ja, wat voor begeleidingen zijn er? En vooral, welke technieken zet ik daarin? Wat pas ik toe? Dat kan je dan daar wel lezen.
1: Ja, ik zou zeggen, kom dan nog een keer terug. Hè?
0: Ja, met heel veel plezier. Het gaat me beter af dan dat. Kijk, ik kwam ook met een angst, mag ik niet zeggen, maar toch wel met een gezonde dosis opwinding.
1: Ja.
0: En die is helemaal weggesmolten.
1: Ja, ik merk het. Heel fijn om te horen. Zeg, maar wij hadden het net over de zonsverduistering. En ik zie daar een leuk nummertje over klaarstaan. Ik zeg nu niet zozeer over de zonsverduistering, maar ik vond dat de titel van het liedje, van het nummer, wel hierbij kon aansluiten. Long Time Sun.
0: Een prachtig nummertje.

0: Ja, dit waren dus twee nummertjes achter elkaar. Het laatste nummer wat, laatste nummertje wat we net hoorden was Earth My Body van Maggie Clifford. Ook een heel tof nummertje.
1: Ja, en nu ga ik gewoon eventjes de vraag aan jou stellen.
0: Oké.
1: Waar vinden wij jullie, de virtuele school?
0: De virtuele school is uiteraard te vinden online. En de website is www.devirtueleschool.be. En daar kan je inderdaad al onze informatie terugvinden. Ook de samenwerkingen met alle partners met wie we samenwerken. De leer- en ontmoetingsplek die vanaf 7 september bij jou doorgaat in Herenthout?
1: Ja, Herenthout, zeker.
0: Ja, het was hier eventjes een binnenpretje in de studio. En dus ik wil ook nog eventjes zeggen dat wij op 17 augustus het infomoment hebben van de virtuele school. Dus ik zou zeggen, kom gerust kijken naar de website. Schrijf je nog in voor ons infomoment, want ja, je gaat toch wel heel veel dingen te weten komen over de virtuele school en waar we voor staan en wie we allemaal kunnen helpen.
1: Ja. En dat zijn er heel wat, wie wij kunnen helpen. Dus stel nu dat je je ook wel geroepen voelt om een kleinschalig initiatief op te zetten, of een groter, online of offline. Want het is een maatschappelijke uitdaging waar wij nu te kampen hebben. Als ik nu uit cijfers van weliswaar een jaar of twee geleden, heb ik toch wel uit goede bron mogen vernemen dat alleen groot Antwerpen, dat er, en dan hebben we het niet over provincie Antwerpen, maar gewoon de grote steden en randgemeenten, dat er 6000 jongeren waren toen, nu weet ik niet, maar toen waren 6000 jongeren die onder het radar waren. Wat wil dat zeggen? Dat nog niet eens een doktersbriefje is, maar dat gewoon niet komen opdagen op school. En laat ons gewoon niet oordelen van thuissituatie, whatever, want het is gewoon zo belangrijk dat iedereen maatschappelijk mee mag doen. En misschien kunnen ze nog niet mee, maar er is altijd een oplossing. En een oplossing is altijd een verhaal. Wij kunnen niet op scholen wachten, wij kunnen niet op CLB's wachten. Die doen ook wel heel goed werk. En wij mogen ook wel gewoon andere alternatieven. Het is, de maakbaarheid is zo mooi. Laat ons dat gewoon vastgrijpen. En ik nodig echt wel iedereen uit van, roept het jou? Heb je vragen daarover? Van hoe pakken wij het aan? Rijk uit. En wij gaan gewoon ook met heel veel plezier jullie op weg helpen. Want hoe meer initiatieven, hoe meer onze jongeren ook wel kunnen meevaren in het bootje van het maatschappelijke. Want onze maatschappij is niet gelijk aan de samenleving, helaas. Laat ons gewoon een samenleving maken waar de maat van de maatschappij aangepast is aan onze jongeren en ook dienstouders.
0: Ja, inderdaad. Hè. En het samen dingen doen, het samen initiatief nemen voor onze jongeren, dat is eigenlijk een stukje waar wij allebei voor staan. Hè. Dus ik dan vanuit mijn positie, hè, vanuit de virtuele school, maar jij ook, hè, Chili, vanuit Chili Bell.
1: Ja, inderdaad. Dat is gewoon zo belangrijk om gewoon, ja, probeer gewoon mee te denken van, wat hebben de jongeren nodig die je rondom je heen ziet struggelen? Ken je misschien iemand die ook wel een passend, ja, laat ons zeggen, ja, persoonlijkheid heeft die ook wel daarvoor zou willen voorgaan? Maak verbindingen met elkaar. Misschien kunnen jullie samen met 3, 4, 5 mensen zelfs iets uit de grond stampen, online of offline. Er zijn mogelijkheden zat. Het is gewoon zo mooi, dat tijdperk waarin wij in leven. Wij kunnen daar naar kijken hoe foei lelijk het is. Of wij kunnen gewoon de mogelijkheden zien van wat een rijkdom, wat wij echt wel, ja, kunnen gewoon mee faciliteren. Dus kom aan, mensen, doe mee.
0: Ja, het samen creëren gewoon. Hè. Daar gaat het over. Hè. Dus ik zou zeggen, voel je je geroepen na deze aflevering? Ik zou zeggen, neem dan zeker contact op of met Chili Bell, of met Nathalie of mezelf van de virtuele school. En samen kunnen we dan verder op pad gaan en kijken hoe wij onze toekomstige volwassenen eigenlijk, hè, onze jeugd, hè, hoe dat wij hen kunnen samen ondersteunen.
1: Dit is eigenlijk ons kapitaal, mensen.
0: Absoluut.
1: Dit is ons kapitaal. Onze jongeren, dat is de beste investering wat er maar is. Ik heb het gezien, ongeacht dat ik misschien zelfs ook wel aan de voedselbank heb aangeschoven, zelfs 3 jaar lang, zonder schroom en schaamte, omdat ik wist dat gewoon mij andere prioriteiten had. Haar zenuwstelsel was dusdanig, net als de mijne, om gewoon even niet mee te kunnen. En ook dat was oké. En nu zie ik wat Sanne's creëren is, hoe zij in het leven staat. En zij danst door het leven. En het is zo bijzonder mooi. En ieder kind, ieder jongere heeft daar recht op. Dat is hun geboorterecht. Dus ja, op de pauzeknop drukken wanneer het nodig. Waarom? Omdat dat rendeert.
0: Ja, klopt. En iedere jongere heeft ook die ruimte nodig om te kunnen komen tot leren. Want als je inderdaad, wat jij net zelf aanhaalde, van je zenuwstelsel is gewoon op, ja, dan kan je toch niet verwachten dat daar nog leerstof bij in kan en dat je die leerstof dan ook nog eens kan reproduceren. Dat gaat gewoon niet. Dus dat willen wij net ook een stukje bekomen met de virtuele school, dat onze leerlingen de ruimte krijgen om te zakken, om te zijn wie ze zijn en om inderdaad terug zin te krijgen in het leven, in leren. Ja.
1: En wat wel ook heel mooi was, dat ook virtuele school heel mooi, de jongeren echt wel bij aftoets van, oh, wat heb jij denk je nodig om eigenlijk mee te kunnen in de maatschappij?
0: Ja.
1: En ja, dat was heel toevallig een gesprek dat ik ook wel met half oor heb mogen meevolgen wanneer mijn dochter dus les aan het volgen was via de virtuele school. En wat voor mooie antwoorden daaruit kwamen en wat nog mooier was, dat gewoon die leerkracht helemaal haar les daarop heeft afgestemd. En het was zo bijzonder, want ik zeg niet dat er geen scholen zijn die dit al hanteren. Maar dat is toch wel waar we naartoe moeten. Want als we heel kritisch naar gaan kijken van de jongeren die nu wat ze moeten leren, heel vaak ook blokken, 2 weken, 3 weken lang. En ik zeg niet dat dat allemaal onnodige dingen zijn, zeker en vast niet. Maar heel vaak, heel veel dingen, datums, et cetera, gebeurtenissen, wat misschien niet direct onze tijd in zoverre in beslag zou mogen nemen om daarop getoetst te worden en 2 weken later na de examens dat te vergeten. Dus ik denk wel dat op maatschappelijk niveau dat wij ook de beweging mogen maken van wat dat misschien de jongeren nu in het geval van de virtuele school, wat ze nu aan het studeren zijn, wat opgelegd is door de overheid, is dat eigenlijk 100 jaar later het curriculum dat eigenlijk onze jongeren aansterkt om zichzelf niet alleen staande te houden in de maatschappij, maar misschien wel zelfs genieten van het leven. Want hoe meer dat onze jongeren ook wel met heel veel goesting gaan beginnen leven, ja, dan gaan ze ook wel zoveel moois brengen ons. En dan heb ik het niet over produceren van productief zijn nog meer te produceren, maar zichzelf echt wel uitvinden. En wat voor moois gaan we dan wel niet zien.
0: Ja, en dan komen we opnieuw terug een stukje op die creatie, hè? Die creatiemogelijkheden die zij eigenlijk hebben.
1: Ja.
0: En die zij mogen nemen. Ja. Die zij mogen aannemen. Ja.
1: Ja, ik zie die jongeren zoveel volwassenheid, zoveel en zoveel ideeën.
0: Ja.
1: Dat ik denk van, ik had dat zo niet kunnen bedenken. En ook dat is zo waardevol. En de frustratie was heel, heel vaak ook wel bij mijn dochter van, ik kan geen wiskunde, dus ik mag gewoon niet meedoen. Dat is gewoon niet eerlijk. Mm-hmm. Dus, maar dat frustratie maakte dat ze gewoon, dat ze zoiets zei van, ik ga dat wel doen, op mijn manier. Ik weet het gewoon dat ik het kan. En dat kan je alleen maar wanneer je je veilig genoeg voelt.
0: Voilà.
1: En mijn dochter heeft misschien net iets meer tijd nodig dan de ander. Maar ik weet nu al, zij geeft nu al de dag van vandaag zoveel. Zoveel terug.
0: Oké, super. Heel mooi. Gaan we nog een nummertje laten afspelen?
1: Yes.
0: Ik ben eventjes aan het meespieken, want ik zie het niet zo goed.
1: Ja.
0: Zeg jij maar.
1: Ja.
0: Kies jij maar.
1: AK.
0: Oké, daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, we gaan hier toch het hele mooie nummer Akaal afbreken. Want het duurt nog ietsje langer. Ja. Maar wij, ja, wij zitten een beetje beperkt in tijd. Hè, want ik zie dat het al bijna 7:50 is.
1: Ja, het is en voorbij gevlogen.
0: Ja, echt waar. En helaas hebben we maar zendtijd tot en met 8:00. Dus ja, we moeten echt al afronden om 8:00. Dus ja, ik zou aan jou dan nog willen vragen, Chili, welke boodschap jij aan onze luisteraars nog wil meegeven?
1: Ha, ik denk wel dat ik toch terugga naar dat stukje hoe belangrijk het is onze jongeren om daarin te investeren. En dat het onze beste investering is als ouder, als beleidsmakers, als ondersteuners. Om dat zeker in acht te nemen en daar echt wel hoe klein jouw initiatief is ook te doen. En heb je geen initiatief, vind dan er één. Want er zijn zoveel wegen die tot een diploma leiden, bijvoorbeeld zoals bij de virtuele school. Natuurlijk als er nog mee ondersteund wordt, de ontwikkeling om daarin ook wel te mogen oefenen in mens zijn, in grenzen aangeven en aanvoelen op een plek zoals de mijne, Chilibelle, in Herentout, aan het bos, in een Finse quota en daarbuiten. Dat is echt wel de moeite waard om daarnaar op zoek te gaan. Dus eventjes nog eens. De virtuele school op 17 augustus. Om hoe laat was dat?
0: Wij starten om 7:00.
1: Om 7:00 s'avonds uiteraard, ja, gaan jullie starten. En bij mij vanaf 7 september van harte welkom. Maar ook nu voor een shiatsu-behandeling. Niet alleen voor jongeren. Ook voor mama's en papa's. En zelfs voor alle leeftijden. Dus wees welkom. Je leest alles op mijn website daarover. En ja, laat onze jongeren niet loslaten. Daar bestaat ook een heel mooi boek over. Ik mag daar geen reclame over maken. Maar wij laten onze kinderen niet los. Laat ons dit onze laatste credo zijn, als het ware.
0: Nee, heel mooi om mee af te sluiten. En ik zou je ook heel erg willen bedanken, Julie, om hier aanwezig te zijn in de studio. Ik hoop dat jij het ook leuk vond.
1: Oh, ik vond dat superleuk. En ik voel me vereerd en ik ben zo dankbaar. En ik neem dit gewoon mee. Wow. Ja, ik neem gewoon het heel mijn traject mee. Er wordt nog 32 van de 33 zomerscholes ingelast. Ik heb me voorgenomen, omdat ik toch wel wat langer, laat ons zeggen, maatschappelijk ondersteund ben geweest, dat ik gewoon nog 32 zomershows, dus nog 32 jaar doorga. Kijk, ik ben 51 en ik ga er gewoon voor.
0: Geweldig. Zeker doen. Wij supporteren mooi mee.
1: Dank u.
0: Zo, ik wil ook onze luisteraars bedanken om aanwezig te zijn. En zoals jullie weten, wordt er ook telkens een podcast gepost van de gesprekken. Wij gaan hier dan ook afronden. Er staan nog 2 nummertjes klaar waar jullie van kunnen genieten. Ik zal de titels misschien al eventjes meegeven. Come Whoever You Are en van The Love Keys en As I Wake in the Morning van Alexia Callon. Ik denk dat ik precies voor een nieuwe bril moet gaan. Want ik kan het niet meer zo goed lezen van op deze afstand.
1: Ja, vooral dat laatste liedje. Begin uw dag met dat liedje. Want hoe de intentie is 's ochtends, zo gaat jouw dag heel de dag doorheen doorlopen. Dus als je het positief begint met dat liedje, kan ik jou verzekeren dat het gewoon alleen maar positief kan gaan.
0: Kijk eens, okay. Mooi. Dankjewel, Chili. En luisteraars, dankjewel. En tot volgende week. Doei.
2: Dag. Nee.

was 1970. Seasons werd de grote doorbraak voor de band Earth and Fire met de begeesterende zangeres Jernee Kaagman. Zij overleed op 31 juli jongstleden. De band had verscheidene grote hits in zowel België als in Nederland. De grootste hiervan was Weekend, maar wij opteren voor het voortreffelijke Memories, hun eerste nummer 1 hit. If you

We gingen naar een schemerige studio in Londen in november 1973 met Brian Ferry achter de microfoon. Want als er één band is die de taal van de melancholie en de nachtelijke romantiek verstaat, dan is het de Roxy Music wel, hier met Just Like You. In het jaar 2000 scoorde Sade een wereldhit met By Your Side. 25 jaar later gaf muzikale duizendpoot Stef Camille Carlens er een heel eigen

Onze doofpop platen van de week. In 1970 werd het magistrale Up Around the Band uitgebracht als single samen met het dreigende Run Through the Jungle. Zoals eigenlijk de gewoonte was, met allebei de kanten een enorm hitpotentieel. Creedence Clearwater Revival zette het ook op hun topalbum Cosmos Factory. Up Around the Band werd geschreven door John Fogerty en is een optimistisch en opbeurend lied dat uiteraard ook veel gecoverd werd. De gasten van de gerenommeerde punkrockband Social Distortion konden het ook niet nalaten op het

0: Frontman Bert Ostijn vertaalde een beroemd gedicht van Hugo Claus naar het Engels, zette er een dwingende baslijn onder en scoorde er de hit van het jaar mee op de Mia's. Ruim 15 jaar na de release, maar nog even fris, Absent Minded met het prachtige Envoy. Een flinke dosis cynische humor en heerlijke rock van Randy Newman met een beetje hulp van Mark Knopfler en Tom Petty. It's Money That Matters is uitgebracht in 1988 en was de tweede single van zijn Land of Dreams album.
1: Of all of the people that I used to know, most never adjusted to the great big world.

Er zijn artiesten die een hele vrachtwagen aan instrumenten nodig hebben. En er zijn artiesten die genoeg hebben aan een ukulele en hun eigen lippen. Voordat deze Amerikaanse singer-songwriter de wereld veroverde met de mega-hit Lost on You, brak LP in 2012 al eigenhandig door met dit indie juweeltje Into the Wild. Hier komt onze live corner. UB40 live at Montreux 2002. De groepsleden hadden het duidelijk naar hun zin en ze hebben uiteraard al een lange en bewezen staat van dienst. Reggae-puristen vinden het maar niks, maar UB40 kanteren op een immense en trouwe schare fans en zij komen met deze plaat ruimschoots aan hun trekken. Ja.

Taxman van de Beatles en dit monument van George Harrison staat op het album Revolver en het is nu 60 jaar geleden dat dit iconisch album het levenslicht zag. Dit baanbrekende album wordt nu nog steeds aanzien als een van de beste rockalbums ooit. Het kwam in de hitlijsten binnen op nummer 1. Een onherroepelijk hoogtepunt is dit nummer van John Lennon, Tomorrow Never Knows.

Een muzikale spoedcursus internationale diplomatie met een flinke dosis gitaren. Warren Zevon schreef dit nummer over een Amerikaanse gezant die de brandhaarden in de wereld moest blussen. Of het gewerkt heeft, waarschijnlijk niet, maar de track rockt in elk geval als de beste. Dit was The Envoy. Op naar 9 uur met Pearl Jam.

Een lied met een handleiding. Het klinkt als de ultieme break-up song over een foute vent. Maar wist je dat Amerikaanse soldaten in Vietnam deze plaat vroeger grijs draaiden om de moed erin te houden? De ultieme feel-good rebellie voor vrijdagavond. Aretha Franklin met Chain of Fools. We schuiven verder de nacht in met een monument uit de Britse popgeschiedenis. De ideale tijd om even achterover te leunen voor een episch meesterwerk van Roy Harper. One of those days in England. En de radio mag gerust een tikje harder, want dit hoor je niet elke dag.

Ruim 10 jaar geleden overgoot Davin Allman ons al met het epische Midnight Lake Michigan. Op zijn album The Blue Summit brengt hij daar een even zo duister en dreigend vervolg op. Met hun scheurende saxofoon en gitaarlijnen die doen denken aan Jimi Hendrix trekken we de nacht in voor Midnight Lake Erie. Voormalig militair en powerhouse-vocalist Chris O'Leary pakt dan weer uit met een vintage jump blues ritme. Let ook op het fantastische pianowerk van gastmuzikant Bronson Hoover. Dit is Justice Must Be

De vettige, krachtige toon van de Blues Bones, daar mogen ze ons altijd op trakteren. Chain Gang komt uit hun terecht veel geprezen album Unchained, dat in 2024 is uitgebracht. En vorig jaar verscheen Antidepressants van de Britse rockband Suede. Alom, positieve kritieken. Dit was de single en is meteen ook het openingsnummer. Disintegrate.

In the Dark, zowaar donkere New Wave, waarbij gitaren en synthesizers een opzwepende hoofdrol opeisen, om dan ook nog de schitterende bas niet te vergeten. Ze haalden hun inspiratie bij onder meer T-Symatic en Killing Joke, Zio, en zij zijn afkomstig van de regio Tessenderlo. Het album Revolver van de Beatles is deze maand 60 geworden. De Fab Four bracht een totaal nieuw geluid met een nooit eerder vertoonde variatie. Hier hoort je nog Dr. Robert en Eleanor.

Onze rubriek Abraham en Sarah, albums van 50 jaar geleden. Onder het motto, soms zorgt de grootste ruzie voor de mooiste muziek, hebben we het vandaag in Abraham en Sarah over een album van 50 jaar geleden, namelijk How Dare You van 10cc. Het was echter de zwanenzang van het iconische viertal, want Godley en Graham vonden de muziek veel te commercieel worden en stapten direct na de release op. Maar ze lieten wel een meesterlijke plaat achter die balanceert op het randje van geniale pop en bizarre experimenten. Een plaat vol met gitzwarte humor en keiharde satire richting de maatschappij, en dat hoor je nergens beter dan op een megahit met een legendarische knipoog: Art for Art's Sake, Money for God's Sake. Een complex hoogstandje en een van de allerbeste nummers van 10cc is A Mandy Fly Me. De zang- en geluidseffecten laten horen hoe perfect de band haar studiotechniek beheerste.

Meteen ons derde nummer uit How Dare You van 10cc. Don't Hang Up is een stuk dramatiek van Godly and Cream, compleet met strijkers en koren. Het is het allerlaatste nummer op hun allerlaatste album samen. De repetitieve smeekbede Don't Hang Up voelt voor fans als een profetie van de naderende breuk. Een zijsprong in deze revolver en wat voor een. In 1973 kwam Boudewijn de Groot met een legendarische openingszin over de eenzame fietser. Het is een prachtig tijdloos nummer waarin vader Boudewijn zingt over de toekomst van zijn jonge zoon. Hier is Jimmy.

Een haast profetische tekst, deze van Barry McGuire, Eve of Destruction. Meteen zitten we ook aan het einde van deze aflevering van Revolver. Namens Jos Reinders en Roger Lemmens nog een aangename vrijdagavond toegewenst, als ook een verkwikkend en vredevol weekend. Wat dacht u nog van deze Sienna Spyro en Material Lover?

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: Bij de dubbele gasexplosie in een gebouw van de Europese Unie vlakbij het Centraal Station in Brussel is één brandweerman omgekomen. Mogelijk was de man in een schacht gevallen. De hulpdiensten hadden alle moeite om de gewonden te bevrijden. De drie andere gewonden zijn er eveneens erg aan toe. Een aannemer had kort tevoren per ongeluk een gat in de gasleiding geboord en het gebouw met een 100-tal werknemers was daarop ontruimd. De explosies zijn daarna gebeurd, wellicht door gasophoping in het gebouw. Bij een natuurbrand in de Hoge Venen zijn al zeker 100 hectare natuur verwoest. Dat vuur ontstond iets na twee vrijdagmiddag op een moeilijk bereikbare locatie en veroorzaakte erge rookontwikkeling. Enkele dorpen tussen Eupen en Malmedy werden meteen afgesloten en de provinciale fase van het rampenplan afgekondigd. De brandweer moest de hele namiddag en avond alle registers opentrekken. Er zijn ook quads en drones ingezet en de federale politie stuurde helikopters met waterzakken. Naar verwachting raakt de brand ten vroegste in de nachtelijke uren onder controle. Ook Nederlandse korpsen zijn nu om bijstand gevraagd. De man van 41 uit Lommel die afgelopen zaterdagavond zijn partner doodreed na een hevige discussie, blijft voorlopig in de cel op verdenking van moord. Dat heeft de raadkamer in Hasselt beslist. Het koppel kreeg felle ruzie aan boord van een bestelwagen. De vrouw stapte uit en de man reed eerst verder, maar keerde daarna terug en reed haar aan. Hij ontkent dat hij dat met opzet deed. Uit de alcoholtest bleek later dat hij te veel gedronken had. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Roos van Otterdijk is opnieuw Europees kampioene op de 100 meter vlinderslag. In de finale in Parijs haalde ze het overtuigend. Eerder pakte ze ook al zilver op de 50 meter vlinderslag. Lucas Hanvaux finishte achtste in de finale van de 200 meter vrije slag. En dan nog tragisch nieuws uit de wielerronde van Portugal. In de achtste rit is de jonge Britse renner Finlay Tarling overleden. Hij zou zijn aangereden door een auto die in de andere richting het parcours opreed. Tarling was amper 19. Hij is de broer van Joshua Tarling, voormalig Europees kampioen tijdrijden. Tijdens de nacht meer wolken en lokaal kans op onweer. Minima nog altijd tussen 16 en 23 graden. Daarna een zaterdag met een gemengd menu van zon en wolken en na de middag mogelijk een buitje. Aan zee is het 25 graden, elders kan tot 31.
0: Dit was het BNL Nieuws.